Ik ben Afrit. Je bent dus in de toppenbaan. Ik ben Afrit. Over je bent je per opo apa preben beper. Je bent dus papa jongen. Je bent dus in de toppenbaan. Ik ben Afrit. Ik ben er niet.